Door. Daar maak ik me nu aan het alleen. En ben Captain Hollywood. Met zijn project heb ik hier, hè? Find another way. En daarna heb ik voor je Enigma en Tantnest.